schulpen in klanken in glazen. De mannen verriet is de takkomst. Van tranen en toeken in herten.

pot en plantenbak onder het bruin blijf van Vargier. Een moskie het terug conifeer en een oren mosk vlucht van onderen diezelfde conifeer in. Ik zit met de pen in de klauw om wat te betekenen. Het is net de uitvinderij van het wijs nog een ziel die mijn leer inblaast werd. Net mijn leer dat dit verbieden kan, maar dit vehikel dat nu beweegt. Net de test met de egen over wat in een spiegel stiert. Net de haat die het nooit vergriemt, maar het vehikel dat mij net langer bewegen kan. Net het stilsteen of het volzitten bij, het beziekje het beet te krijgen. Net de vertuifeling die het bezit van mij neemt, maar het vehikel dat terugzeil. Volling ben ik, druk dwaam dit uit en ernaast uit een mutsje. Onderwijs naar het alleveren moment dat ik uitlaat en uitleppelen word. Boren van een boodschap. De ziel, vehikel van haar lichaam om een leven lang op mij te reizen. Dan dient hij aan.